ging op het gebied van onderzoek en innovatie intensiveren. Horizon Europa is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, met een budget van 95,5 miljard euro voor de periode 2021-2027. Maar het is meer dan alleen een financieringsprogramma. Het weerspiegelt de inzet van de EU om wetenschappelijke uitmuntendheid te stimuleren, innovatie te bevorderen en maatschappelijke uitdagingen in alle EU-landen aan te pakken. Dit ambitieuze programma ondersteunt onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers om van Europa een wereldleider op het gebied van onderzoek en innovatie te maken. Net als het Horizon 2020-programma dat eraan vooraf ging, is Horizon Europa opgebouwd rond drie hoofdpijlers. De eerste pijler, wetenschap op topniveau, heeft tot doel de mondiale wetenschappelijke positie van de EU te versterken door baanbrekend onderzoek te ondersteunen en hoogwaardige kennis en vaardigheden te bevorderen. De tweede pijler, wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen, is gericht op het stimuleren van innovatie in sectoren die van cruciaal belang zijn voor het economische leiderschap van Europa. De derde pijler is innovatief Europa en draait om het aanzwengelen van revolutionaire innovaties en het verbeteren van het globale innovatie-ecosysteem van de EU. De EU heeft met Horizon Europa ook een reeks maatregelen ingevoerd om dringende maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals kanker, klimaatverandering en de verslechterende gezondheid van onze oceanen en bodem. Deze maatregelen zijn ontworpen om meetbare doelen te bereiken binnen een bepaald tijdsbestek. Het programma ondersteunt Europese partnerschappen, waarbij de EU, nationale regeringen en de particuliere sector samenkomen om onderzoeks- en innovatieactiviteiten te coördineren. Daarnaast omvat het programma verschillende soorten subsidies en oproepen tot het indienen van voorstellen, waarbij onderzoekers, universiteiten, bedrijven en andere organisaties hun projectideeën kunnen indienen. Deze oproepen gaan over uiteenlopende onderwerpen, van gezondheid en klimaatverandering tot digitale technologieën en energie. Veel door Horizon Europa gefinancierde projecten kunnen levens veranderen. De ontwikkeling van nieuwe medische technologieën en de vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie worden bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door financiering uit Horizon Europa. Laten we twee voorbeelden van dichterbij bekijken. Het eerste is NextGen Biopest. Dit initiatief loopt van maart 2024 tot februari 2028 en heeft een budget van meer dan 6 miljoen euro, waarvan 90% door Horizon Europa wordt gefinancierd. Het heeft tot doel een revolutie teweeg te brengen in de ongediertebestrijding bij groente en fruit. NextGen Biopest wordt gecoördineerd door FORTH, een organisatie die in Griekenland is gevestigd. Het richt zich op de ontwikkeling van milieuvriendelijke biopesticiden om de meest problematische plagen en ziekteverwekkers tegen te gaan. Het project is bedoeld om de gewasopbrengsten te verhogen, de menselijke gezondheid te beschermen en duurzame landbouw te bevorderen, door de afhankelijkheid van synthetische insecticiden te verminderen. Het tweede voorbeeld, dat betrekking heeft op 5 EU-landen, heet OmicSense. Dit initiatief, dat sinds januari 2024 loopt, moet een revolutie teweegbrengen in de opsporing van longkanker. Bij OmicSense worden de eigenschappen van licht benut via geavanceerde nanofotonische biosensortechnologie, wat leidt tot een betere prognose voor niet-kleincellige longkanker, de meest voorkomende vorm van longkanker. Het project wordt gecoördineerd door het Instituut voor Biotechnologie van Catalonië en zowel topuniversiteiten als KMO's zijn erbij betrokken. Het omvat geavanceerde technologieën zoals AI, microvloeistoffen en metamaterialen. OmicSense moet niet alleen zorgen voor een betere kankerdiagnostiek, het moet ook de weg vrijmaken voor innovaties zoals gepersonaliseerde geneesmiddelen en gezondheidszorg op afstand. Elk EU-land heeft nationale contactpunten opgericht om aanvragers van steun wegwijs te maken in het Horizon Europa-programma. Deze contactpunten bieden richtsnoeren, praktische informatie en hulp over alle aspecten van deelname aan Horizon Europa. Hoewel het programma grensoverschrijdende samenwerking stimuleert, bevordert het ook een concurrerende omgeving waar de beste ideeën en projecten worden gefinancierd. Deze tweeledige aanpak zorgt ervoor dat de EU een voortrekkersrol kan blijven spelen op het gebied van onderzoek en innovatie in de wereld. Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de vormgeving van Horizon Europa. Via het parlementaire proces zorgen de leden van het parlement ervoor dat het programma aansluit bij de bredere beleidsdoelstellingen van de EU, zoals de Europese Green Deal en de digitale strategie. De leden pleiten ook voor meer financiering voor het programma.
Ze erkennen het belang ervan voor het

0: e continua a imporci l'obbligo morale di non dimenticare.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
2: Inoltre il Parlamento ha sollecitato la creazione di programmi didattici e culturali per aiutare a capire le cause di questa tragedia. Ha poi espresso il suo sostegno a organizzazioni della società civile, come l'Associazione Madri delle Enclave di Srebrenica e JEPA, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare sull'accaduto e nel favorire la riconciliazione. Con queste risoluzioni l'Unione Europea ha mostrato il suo impegno a prevenire questo tipo di crimini e a promuovere una pace e una stabilità durature nella regione.
0: Riconoscendo l'enormità della tragedia, nel 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'11 luglio Giornata Internazionale di Commemorazione del Genocidio di Srebrenica. Con questa ricorrenza si vuole onorare la memoria delle vittime e ribadire l'impegno della comunità internazionale a impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro.
2: Il genocidio di Srebrenica è indubbiamente uno dei capitoli più bui della storia contemporanea. La commemorazione annuale dell'11 luglio non è solo un tributo alle vittime, ma anche un invito universale a rimanere vigili di fronte alle atrocità del genocidio e della pulizia etnica. È un monito solenne a ricordare che la comunità internazionale deve sostenere i principi dei diritti umani e della giustizia per impedire che la storia si ripeta.
0: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: Lid zijn van het Europees Parlement houdt veel meer in dan stemmen over wetvoorstellen of deelnemen aan debatten. Laten we ons in deze podcast verdiepen in een ander aspect van hun werk, namelijk de rol van de rapporteur. Wanneer de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel op tafel legt, kan het wetgevend proces in het parlement van start gaan, meer bepaald in een zogenoemde parlementaire commissie. De keuze van de bevoegde commissie hangt af van het onderwerp van het wetsvoorstel. Wanneer het voorstel bijvoorbeeld gaat over veevervoer, zal de commissie die verantwoordelijk is voor landbouw en plattelandsontwikkeling zich daarover buigen. Deze parlementaire commissie benoemt dan een van zijn leden tot rapporteur, wat in feite een soort projectleider is. Deze persoon stelt daarna een verslag op over een wetsvoorstel in kwestie en stelt eventueel ook bepaalde amendementen voor. Dat kunnen weglatingen, toevoegingen of wijzigingen zijn. Om dit alles te kunnen doen, moet de rapporteur zich goed voorbereiden. En dat doet hij of zij niet alleen. De rapporteur overlegt met andere parlementsleden en wordt ondersteund door de bevoegde parlementaire commissie. Een andere optie is experts van binnen of buiten de EU-instellingen uit te nodigen om een gedetailleerder standpunt te formuleren over het wetsontwerp. De bedoeling is om een zo nauwkeurig en volledig mogelijk verslag op te stellen, rekening houdend met alle mogelijke gevolgen en resultaten. Elke interpretatie en elk detail telt. De rol van rapporteur is dus cruciaal in het wetgevend proces. Een ontwerpverslag kan meermaals besproken, gewijzigd of herschreven worden. Nadat de bevoegde commissie het verslag heeft aangenomen, presenteert de rapporteur het tijdens de plenaire vergadering. Een verslag bestaat meestal uit een toelichting, een ontwerpwetgevingsresolutie en amendementen, waarover dan tijdens de plenaire vergadering gedebatteerd en gestemd wordt. Natuurlijk worden verslagen soms verworpen, maar wanneer een verslag wordt aangenomen, is dat de kroon op het werk van de rapporteur. Nu vraag je je zeker af hoe rapporteurs aangesteld worden voor deze delicate taak. De keuze hangt af van een aantal verschillende factoren. Ten eerste bestaan er soms afspraken tussen de fracties. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot de benoeming van twee co-rapporteurs voor éénzelfde kwestie. Dat was bijvoorbeeld het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waar we later nog op terugkomen. Daarnaast hebben de fracties een soort puntensysteem opgezet om de verdeling van wetgevende verslagen te regelen. Elke fractie beschikt over een aantal punten op basis van haar ledenaantal en kan daarmee op een bepaald verslag bieden. Natuurlijk spelen ook de deskundigheid en interesse van het parlementslid een cruciale rol. Er bestaan verschillende soorten rapporteurs. Het kan gebeuren dat een bepaalde commissie het standpunt van een andere commissie wil horen of dat deze graag advies wil verstrekken over een kwestie die al aan een andere commissie is toegewezen. In zulke gevallen kan de voorzitter van het parlement worden gevraagd te bepalen welke van de twee de hoofdverantwoordelijkheid over het dossier krijgt en welke een raadgevende rol krijgt. Die tweede commissie kan dan een rapporteur voor advies benoemen. Laten we even terugkoppelen naar ons voorbeeld over veevervoer om dit te verduidelijken. De bevoegde commissie is die van landbouw en plattelandsontwikkeling. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat om advies wordt gevraagd aan de commissie vervoer en toerisme. De commissie vervoer en toerisme zou dan een rapporteur voor advies kunnen aanstellen. Dit was ook het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waarbij drie verschillende parlementaire commissies elk een rapporteur voor advies aanstelden. In totaal werkten er dus, met inbegrip van de twee co-rapporteurs, maar liefst vijf rapporteurs aan het verslag over artificiële intelligentie dat werd aangenomen door het parlement in maart 2024. Ten slotte bestaat er nog een laatste soort rapporteur. Om de voortgang van een verslag op te volgen, kunnen de fracties een schaduwrapporteur benoemen. Dat parlementslid vertegenwoordigt dan het standpunt van zijn fractie over een bepaald onderwerp. De schaduwrapporteur speelt een belangrijke rol bij het sluiten van compromissen en onderhandelt met de andere fracties. Tot slot nog een weetje: elk verslag krijgt een officiële en vaak lange naam, maar staat vooral bekend onder de naam van de rapporteur in kwestie. Een mooie erkenning dus voor nauwkeurig en belangrijk werk. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: The long-term budget of the European Union is known as the multi-annual financial framework. But what exactly is its purpose?
5: Well, the framework allows the EU to plan and invest in long-term projects and sets the limit on how much money the EU can invest in different policy areas. This budget not only helps cities, regions and businesses, but also millions of students and thousands of researchers, as well as NGOs. It contributes to healthier and safer food, new and better roads, railways and airports, a cleaner environment and better security at the EU's external borders.
4: You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and in this episode, we'll be discussing the multi-annual financial framework.
5: The Multiannual Financial Framework, or MFF, is essentially the European Union's long-term budget plan. It sets the spending priorities and limits for the EU for several years, currently seven, ensuring that the EU's financial resources are in line with its political and economic goals. The MFF sets out the structure for annual budgets and helps balance the competing interests of EU countries.
4: The long-term budget allocates financial resources across a variety of areas, including funding for less developed regions, subsidies in rural development, humanitarian aid and investments in the green and digital transitions, and in EU foreign policy.
5: Let's start with a bit of history. The European Economic Community and the European Atomic Energy Community were both established in 1957 by the Treaties of Rome. They were financed through contributions from the member states. In 1970, the own resources decision provided the European Economic Community with its own resources. The concept of the MFF was developed in response to a series of budget crises in the 1980s, when the Council and the European Parliament were not able to agree in time on the budget for the following year. The first interinstitutional agreement on a multi-annual financial plan was concluded in 1988, but it was only the Treaty of Lisbon, which came into force in 2009, which transformed the interinstitutional agreement into the multi-annual financial framework, a legally binding act.
4: The current MFF runs from 2021 to 2027, setting the EU's budget at over 1.2 trillion euros. This budget supports the EU's priorities, such as the green transformation, digital innovation, and post-pandemic recovery.
5: Creating the current long-term budget was a complex process. When negotiations began in 2018, the EU was facing several major challenges, such as the UK's withdrawal from the EU, and the need to fund new priorities like climate action and digital infrastructure.
4: Then the COVID-19 pandemic broke out. After intense negotiations, the MFF was agreed upon at the end of 2020. It was coupled with the Next Generation EU Recovery Fund, which amounted to 750 billion euro at the time, to rebuild the EU economies hit hardest by the pandemic. Next Generation EU was a game changer, introducing a mix of grants and loans to support EU countries.
5: The current MFF sets out the EU's spending priorities for 2021 to 2027. The main areas of focus include the green and digital transitions. Significant funding is earmarked for climate initiatives, and the EU aims for at least 30% of funds from the budget and Next Generation EU to finance climate-related objectives.
4: Not only does the EU support the green and digital transitions, it also provides financing to ensure that all EU regions benefit from growth through mechanisms such as the Recovery and Resilience Facility, which is the centrepiece of Next Generation EU, as well as the Cohesion and European Regional Development Funds.
5: Research and innovation were also at the heart of the long-term budget, with the EU aiming to strengthen programmes such as Horizon Europe. Part of the funding is also allocated to defence and external relations, boosting the EU's capacity in terms of security and international cooperation.
4: The multi-annual financial framework has remained adaptable and flexible as new challenges like inflation, energy crises, and geopolitical tensions have arisen.
5: In February 2024, the multi-annual financial framework was revised in response to evolving political and economic circumstances. The changes were driven by the need to adjust for inflation and also by the war in Ukraine, which put new pressure on EU resources. Energy crises and increased defence spending also meant that changes to the budget were needed. The EU decided to allocate additional resources to strengthen EU defence and support Ukraine amid the ongoing conflict.
4: Costs in various sectors, especially energy and infrastructure, have been rising. To account for this, the EU made inflation adjustments. It also reaffirmed its commitment to the green transition and technology investments, with more funds directed towards renewable energy and digital infrastructure.
5: The multi-annual financial framework is not decided upon solely by EU countries. It's subject to a rigorous approval process in which the European Parliament plays a crucial role. Here's how it works.
4: The MFF is adopted under a special legislative procedure. Parliament must give its consent before the Council acts. As one of the three main EU budgetary institutions, Parliament must also ensure that expenditure in the EU's annual budgets complies with the ceilings set out in the MFF.
5: Furthermore, Parliament reviews each section of the budget to make sure that funding is in line with EU goals like climate action, innovation, and social cohesion. Parliament also has a decisive role to play in any midterm reviews or revisions of the framework, such as the changes made in February 2024, ensuring that the EU spending continues to reflect its evolving priorities.
4: In short, while EU countries often dominate MFF discussions, the European Parliament has substantial influence in shaping the outcome, ensuring that it reflects the needs of the public and the EU's long-term goals.
5: As the EU continues to face new challenges, from geopolitical tensions to economic pressures, the multi-annual financial framework will remain key to finding the way forward. The recent 2024 revision shows how the framework must adapt to ensure stability and growth for all EU countries while addressing global crises.
4: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Hey, ma la conosci quella là? Ma la conosci quella là? O io vado a conoscerla? Vado? Ok.

0: Vooraanstaande figuren onder jullie na een langdurig en moeizaam debat al conclusies hebben getrokken.
1: Hij vond dat Italië deel moest uitmaken van het Amerikaanse Marshallplan en lid moest worden van de NAVO. En dat op een moment dat Italië nog altijd een van de grootste communistische partijen van West-Europa had. De Gasperi begreep dat, om Italië een toekomst te kunnen geven, er eerst een toekomst voor Europa moest worden gecreëerd. Een toekomst die verschilde van het verleden. En daar heeft hij voor gezorgd. Hij zag het belang in van compromissen, maar gaf geen duimbreed toe als het ging om de waarden waarin hij geloofde en waar we vandaag de dag allemaal in geloven.
2: In cui oggi noi tutti crediamo.
1: Een van zijn belangrijkste bijdragen was dat hij pleitte voor de reïntegratie van Duitsland in de internationale gemeenschap. Samen met de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Alle drie kwamen ze uit grensregio's, alle drie werden ze vervolgd door het fascistische bewind. En alle drie begrepen ze dat grenzen moesten worden overwonnen om een einde te kunnen maken aan jarenlange oorlog. De Gasperi sprak zijn steun uit voor de Schuman-verklaring, die leidde tot de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Hij pleitte ook voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. In 1951 sprak hij, in het Frans, de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg toe over het belang van de Europese defensiegemeenschap.
0: Als we alleen zorgen voor gemeenschappelijk bestuur, zonder een centrale autoriteit met een hogere politieke wil, waarin nationale belangen samenkomen, kristalliseren en uitgroeien tot een sterkere Unie, dan bestaat het risico dat dit Europese project koud en levenloos zal overkomen in vergelijking met de dynamiek van afzonderlijke landen.
1: De Gasperi was er stellig van overtuigd dat het Europese denken en zijn inzet voor Europa vrede en democratie op het continent zouden brengen. Hij geloofde in een verenigd Europa, niet als vervanging van afzonderlijke landen, maar als een partnerschap waarbij landen elkaar ondersteunen en versterken. Door zijn achtergrond, doordat hij in een grensgebied was opgegroeid, onder fascistisch bewind had geleefd en tot een minderheidsgroep behoorde, was De Gasperi zich er goed van bewust dat Europese eenheid nodig was om de wonden van twee wereldoorlogen te helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden nooit herhaald zouden worden. In dat opzicht kwam zijn visie sterk overeen met die van Schuman en Adenauer, twee andere grondleggers van de Europese Unie. Alcide De Gasperi overleed in 1954. Hoewel hij zijn droom nooit in vervulling heeft zien gaan, wordt hij nog steeds gezien als een sleutelfiguur in het verhaal van de Europese eenwording. Zijn nalatenschap leeft voort in de waarden en instellingen van de Europese Unie die we vandaag de dag kennen. Dit is het Europa dat Alcide De Gasperi voor ogen had. Een Europa waar grenzen niet in de weg staan van ambitie en waar samenwerking leidt tot gedeelde welvaart. Een Europa waar we aan moeten blijven bouwen voor degenen die na ons komen. Een Europa dat gebaseerd is op waarden die oplossingen bieden. Laten we hem vandaag en elke dag gedenken, zijn nalatenschap eren en zijn visie verwezenlijken.
2: Realizzeremo la sua visione.
1: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.